mawo kohe wale mawo no e fonko bogbe no enye la yito ikepamo e kokura nya bano mawo